geen onze boog verwijlen. Door die winterknus zo druk. Daar is die een pilaar wat strekt door die einde. Het oog wat niks vermoedt. Ik skeer mijzelf voor jou. Je skeer jezelf voor mij.